0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werther Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koelaar Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillegien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek.
0: Radio Oost-West, weer bericht.
1: Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Radio Oost-West, meer bericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weerbericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koelaar Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Radio Oost-West, weerbericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
0: Fijn weekend.

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Radio Oost-West.
0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Welkom. Radio
1: Oost-West. Bij Radio Oost-West.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
4: Interieur Verkest uit Wingenen.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door en de provincie dus ook. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
5: Jo de Groot. Rozen voor Sandra.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Rozen voor Sandra.
5: Radio Oost-West.
6: Jo de Groot.

0: Dit is Rozen voor Sandra.
1: Weet je nou die slow die ik danste met jou?
0: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu.
2: Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina.
0: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig op zondag.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijke paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
3: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be. Ik luister regionaal.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

hij was maar een clown. En zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprin. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingene heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmeulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
5: Studio Oost-West, informatie op de juiste maat.

0: Ik heb de afgelopen weken de verschillende collega's gehad die mij vroegen van ja, maar Patrick, weet je nu echt niet wie er naar het Oost-Westfeest komt van volgend jaar? Ik heb de lippen stijf op elkaar moeten houden, maar kijk, we mogen het wereldkundig maken dankzij de uitzending van de Zomerklassiekers gisteren, vrienden. Weten we wie de affiche zal sieren in ons Oost-Westfeest, onze 20e editie van ons Oost-Westfeest natuurlijk volgend jaar. En dat zijn natuurlijk niet man minder dan deze man, Hunter Nees onder meer, ook Gary Hegger en Herbert zijn er dus bij.
1: Radio Oost.
0: En goedemorgen, het is zondag, vandaag is het 28 juni. Het is ietsje minder warm geworden ondertussen buiten, maar dat ging natuurlijk ook gepaard met heel veel onweer. En dat is niet zo fijn natuurlijk. Heel veel mensen zijn slachtoffer geworden van wat schade, of toch een onrustige nacht achter de rug. Dus dat is allemaal niet zo fijn. Maar kijk, laat ons hopen dat het ergste leed een beetje is geleden. En dat we natuurlijk een beetje kunnen genieten van, laat ons zeggen, normaal Belgisch zomerweer. Dat is al meer dan voldoende, want wat een week hebben we achter de rug. Het is een getenweek geweest. Wij gaan zorgen voor een beetje verfrissing, althans, dat hoop ik. Waar gaan we het vandaag hebben in deze laatste Studio's West voor de zomerstop? Wel, we hebben het onder meer over het Food Truck Festival dat hier doorgaat in Wingenen. Dat is op 12 juli. We praten ook met de zanger van Viertakt. En als je nu niet meteen weet wie Viertakt is, wel, dat is eigenlijk een band die, zeg maar, nog altijd wat de herinneringen levendig houdt aan de Strangers. Weet je nog wel? Die groep uit de vervlogen jaren natuurlijk. Maar ze hebben daar in Antwerpen dus een oplossing over gevonden. De zanger daarvan hangt zo dadelijk aan onze telefoon. En als het ook een beetje goed gaat, mag ik u zelfs vandaag nog eens meenemen naar de middeleeuwen. Dat en veel meer. En die veel meer bestaat natuurlijk uit veel fijne muziek. Dit is Harry Styles. Goedemorgen met zijn Watermelon Sugar.

0: Watermelon Sugar.
1: Ik weet niet of u een favoriet fan bent, tenminste van Watermelon of Watermeloen, zoals het in het ons eigen Vlaamse taaltje klinkt natuurlijk. Ik wel, ik moet eerlijk toegeven, ik ben wel fan van die groente, of nee, die moet, dat is fruit eigenlijk wel, ja, het is fruit. Watermelon Sugar hoorde je van Harry Styles op deze zondag, zoals ik reeds zei, de 28e juni, dat is de laatste zondag van juni natuurlijk, en meteen ook de laatste aflevering van deze Studio's West, voor we een beetje zomerstop houden. Wat niet wil zeggen dat we op ons lauweren gaan rusten, nee, integendeel zelfs, u heeft het al waarschijnlijk gehoord en gelezen hier en daar, dat de mobiele studio van Radio Oost-West, namelijk onze Camille, wel, die trekt erop uit deze zomer, wil niet in zijn kot blijven staan. Nee, we gaan met hem op stap natuurlijk. We starten trouwens volgende zondag reeds in Barbuur hier in Wingene. Dat is de zomerbar, weet u wel. Daar gaan we dus inderdaad ons zomerseizoen een beetje gaan aftrappen. Maar meer bepaald ook op 12 juli zijn we nog ook op eigen veld, zeg maar, te gast in Wingene voor het Food Truck Festival. En daar komen straks de mensen over vertellen wat we daar allemaal kunnen beleven. Even meegeven, ook op 19 juli is Camille te gast op het Vlaamse Muziekfeest daar in Pittem. Dus het wordt een behoorlijke drukke juli maand, maar we doen het graag, we doen het heel graag voor onze luisteraars. En als je ons een bezoekje brengt, vinden we dat natuurlijk bijzonder leuk.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Radio Oost-West. En ondertussen is het 21 minuten over 10 geworden op deze zondag voormiddag in deze laatste aflevering van Studio's West voor de zomerstop. Maar ik had het reeds gezegd, dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren gaan zitten rusten en zomaar een beetje gaan genieten van de zomer. Enfin, we gaan het wel proberen om te genieten van de zomer, maar dat doen we een beetje met onze live uitzendingen. Volgende week, zondag 5 juli, vindt u ons alvast bij de mensen van Barbuur. En de week daarop, op 12 juli, vindt u ons op het Food Truck Festival. En daarvoor hebben we Jury uitgenodigd. Jury is er ondertussen komen bijzitten. Jury, een bijzonder goede morgen is het eigenlijk nog, jawel.
5: Goedemorgen.
4: Ik ga even kijken. Je mag dicht bij de microfoon praten als je wil. Dan horen we en verstaan we elkaar beter. Ja. Zeg, Jury, 10, 11 en 12 juli, Food Truck Festival hier in Wingene. Ja. Vertel eens, hoeveelste editie is dit?
5: Het is nu de derde editie. Mm-hmm. Dus de derde editie dat we het Food Truck Festival in Wingenen organiseren. En dit jaar gaan we iets verder en hebben we het weekend iets meer ingekleurd. Zijn er meer activiteiten en gaan we de zondag echt voor een familiedag.
4: Mm-hmm. Ik hoorde daarnet al van mijn collega Dieter, ik kreeg een beetje onder mijn voeten, want ik had gezegd 12 juli. Het is inderdaad 3 dagen, hè? Ja. 10, 11 en 12 juli. Hè?
5: Ja, inderdaad. Dus we beginnen op vrijdag 10 juli om 17 uur 's avonds. Om 17 uur 's avonds beginnen we dan, mm-hmm. om het weekend in te zetten. En de zaterdag beginnen we om 17 uur ook. Vroeger was het altijd om 14 uur, ja. Maar we hebben de zaterdag ook de koers dwars door Wingenen. Mm-hmm. En we hebben beslist om eigenlijk de openingsuren wat aan te passen. En daar gaan we starten om 17 uur, net na de koers.
4: Ja. En dan de zondag wordt een echte familiedag, hoor ik je vertellen.
5: Ja, maar ik wil nog een keer terugkomen naar de zaterdag. Ja. Dus de zaterdagavond hebben we wel dit jaar gekozen om optredens, mm-hmm. In te lassen. En daar hebben we het geluk om twee superbands eigenlijk wel aanwezig te hebben. En dat is enerzijds Loon Acoustic, mm-hmm. en de Wee Street Band. Dus de Wee Street Band is de lokale mensen vanuit onderwijs die dezelfde passie delen, dus muziek, die ons ook wel een uurtje en een half gaan komen verwennen met hun met een optreden.
4: Ja, en ze zijn in vakantie al, hè? Dus het zal vakantiestemming zijn,
5: ja,
4: waarschijnlijk.
5: Ja, inderdaad. Ik heb heel veel geluk gehad. Dus Michiel van school vanuit Wildenburg, de directeur, had er echt voor gekeken van, ja, het is toppen dat als er één iemand in verlof is, ja, dat gaat niet doorgaan. Ja, en we hebben echt wel geluk dat in dat weekend iedereen thuis is van de Wee Street Band. En die komen allemaal met veel plezier s'avonds een liedje zingen.
4: Wat mogen we verwachten? Zijn dat meezingers dat ze brengen? Of zijn dat feel-good muziek dat men brengt?
5: Dat is eigenlijk een mix. Ah, dat is eigenlijk een mix van feel good en meezingers en er zullen wel slagers in zitten ook, denk ik wel. En dat is zeker twee bands om daaruit te kijken.
4: Mm-hmm. Dus een 11 juli wordt een Vlaamse feestdag, maar ook een Wingense feestdag eigenlijk.
5: Ja, inderdaad. En daar staat het Food Truck Festival toch wel een beetje voor ook. We proberen zoveel mogelijk lokale mensen ook wel te integreren in ons Food Truck Festival. Dus dat gaat eigenlijk van Kortweg de mensen die voor de drank zorgen, de mensen die de techniek doen, de radio die komt, maar ook foodtruckstanden, dus mensen met foodtrucks of die toch iets met catering te maken hebben uit de regio. Zijn ook wel aanwezig. Er zijn heel wat lokale mensen aanwezig. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook allemaal wel wat gezelliger ook.
4: Ja. En dan, als we uitgefeest zijn op zaterdag, dan kunnen we opnieuw feesten op zondag.
5: Ja, inderdaad. Dus zondag gaan we van start vanaf 11 uur. Dus ideaal voor een aperitief. Mm-hmm. Maar dit jaar inderdaad... Ik was er al een jaar of twee mee, een beetje mee in mijn hoofd, om toch wel iets in de namiddag te organiseren voor de families, voor de kinderen. De kinderen een leuke namiddag te geven, een goed gevoel te geven. En ik ben met de mensen van Dwars door Wingen een keer aan tafel gaan zitten en een keer zitten brainstormen van, kunnen we iets doen in het verlengde van de koers van de zaterdag? Mm-hmm. Dus hebben we beslist van een kids ride op poten te zetten. Dus wat wil dat zeggen? Heel kort, dus de kinderen van 2 tot en met 4e leerjaar kunnen gewoon meedoen aan een kids ride rond het sportpark. Het is niet competitief. Het gaat erover dat de kinderen echt wel een leuke namiddag hebben. Elk kind krijgt een medaille. Er zijn geen bekers, maar iedereen krijgt hetzelfde, een medaille. Ze krijgen een drinkbus. Ze krijgen een ijsje gratis. Er is ook een vliegende reporter aanwezig, heb ik gehoord, van Radio Oost-West. Dus ik denk dat ook wel de gelegenheid zal zijn om een keer de kinderen ook wel te interviewen als de mogelijkheid hem er dat toe doet. Dus het gaat erom om de kinderen echt wel een leuke dag, een leuke namiddag te geven.
4: Ja, ik hoor het je vertellen. Dus inderdaad, de vliegende reporter is normaal onze collega Lieven die dat altijd voor zijn rekening neemt. En die moet weten dat Lieven eigenlijk iemand is die ook heel graag fietst. Dus ik denk dat hij dat waarschijnlijk wel heel graag zal doen.
5: Ja, super. Dat is leuk te horen. En voor de kinderen is er ook nog een gamebus die langskomt op zondagnamiddag. Mm-hmm. Wat is de gamebus? Dat is een bus met 8 PlayStations in. En dan nog 2 andere spellen erin. Dus als de kinderen die niet willen buiten spelen, of als het wat minder weer is, kunnen ze gerust in de gamebus aan hun trekken komen. En er is een hindernissen springkasteel parcours van 30 meter dit jaar, dat we ook wel neerzetten in samenwerking met JoyMat. Dus dat vind ik ook wel... er zal genoeg plezier zijn om de kinderen en voor de ouders in het Food Truck Festival zelf kunnen ze genieten van een lekkere cocktail of iets gaan eten van de trucks.
4: Het is niet de bedoeling, Juri, mag ik hopen dat de medewerkers van Radio Oost-West dat parcours, dat hindernissenparcours doen op die
5: spiegel. Ja, toch wel. Dat was wel. Ik had dat hier afgesproken met Dieter. Okay.
4: Ik zie Dieter al overtuigend
5: klinken. Ik mag zeggen dat Dieter hier naast mij zit, Dieter Allard. Ja. Ik wou toch ook wel een keer vermelden dat Dieter Allard altijd achter de schermen werd voor ons, maar voor ons wel heel belangrijk is om ons festival mee te organiseren.
4: En heeft Dieter dat ingefluisterd om die medewerkers van Radio Oost-West dat parcours te laten afleggen?
5: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
4: Dan weten we welke kant het komt.
5: Ja, inderdaad.
4: Foodtruck natuurlijk, je hebt het al een klein beetje aangehaald, maar als we foodtruck horen, dan denken we natuurlijk aan voeding. Wat mogen we allemaal verwachten? Ja. Wat kunnen we daar allemaal eten eigenlijk?
5: Ja, dus we kiezen altijd voor een foodtruck festival met unieke gerechten allemaal. Mm-hmm. Wat wil ik zeggen met unieke gerechten? Als er zijn dit jaar 13 foodtrucks die er staan, maar het zijn 13 verschillende gerechten. Ja. Dus daar kijken we echt wel naartoe. Ook voor de verkoop van de foodtruck zelf is het wel belangrijk dat er geen 2 met burgers staan, 2 met frietjes. Ja. Dus proberen we dat wel te doen. En zoals ik daarnet zei ook, we proberen van zoveel mogelijk lokale. Mm-hmm. We hebben ook Bipsies die komt, Meet My Bites die komt, de broodplank komt van Wingenen. Wij zijn er ook. Wij zijn ook van Wingenen. We proberen zoveel mogelijk lokale foodies eigenlijk aan te trekken. Ja.
4: En drankjes waarschijnlijk ook?
5: En drankjes ook. Dus we hebben 3 drankstanden. Dus waar de frisdranken, de bieren, mm-hmm. we hebben dan een wijn- en cava-bar en we hebben dan ook een cocktailbar. Mm-hmm. Ja.
4: Belangrijk detail natuurlijk ook, Juri, die we moeten vermelden, is waar het allemaal doorgaat.
5: Ja, inderdaad. Dus het gaat door in het sportpark in Wingeren. Dus eigenlijk achter de sporthal, achter de sporthal. Dus eigenlijk aan het water. Mm-hmm. Het is een hele mooie setting, dus probeer me echt wel mooi aan te kleden ook. Er is ook een tent aanwezig van 150 vierkante meters, als het weer een beetje tegenslaat, kun je altijd gaan schuilen kunnen of als het te warm is. Is ook heel belangrijk,
4: heel belangrijk
5: om te kunnen schuilen onder de tent. Dus we proberen het zo goed mogelijk aan te kleden en zo ja, hoe zou ik zeggen, zo gezellig mogelijk.
4: Gezellig mogelijk, ja, maken. Ja, over dat weer gesproken, we hebben een tropische week achter de rug. Ja. Ik vertelde het daarnet toen je hier binnenkwam, ook, je zei het zelf ook, van ja, ideaal zou zijn, laten we zeggen, tussen 23 en 25 graden en droog.
5: Ja, inderdaad. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk niet voor het kiezen.
4: Nee.
5: Wij hebben, het is de derde editie. We hebben eigenlijk al twee edities. Allee, ik heb mijn vennoot ook, Frankie, die er nu niet aanwezig is ook. Hij zeggen ook wat tegen elkaar. Dat kan toch geen drie keer na elkaar zijn? Maar we hebben al twee keer slecht weer.
4: Toch, ja.
5: Ja. Dus we hopen nu derde keer, goede keer, dat het echt wel mooi weer is. Maar inderdaad, laat ons hopen dat het geen 35 graden is. Want wij hebben dat vorige week gehad. We hebben het festival in Beerlem georganiseerd. En daar was het wel heel warm ook. En we hebben wel gezien, overdag blijven de mensen dan weg.
4: Ik ging
5: wat
4: zeggen,
5: normaal
4: is. Ja, ja, een beetje nefast voor de bezoekers. Ja, natuurlijk. Ja. Goed, ik kan me voorstellen, het is de derde keer hier in Wingene, maar dat daar nog altijd evenveel werk als in voorbereiding kruipt natuurlijk.
5: Inderdaad, ja. Dus wij werken dat toch wel. Wij hebben toch wel een voorbereiding van 6 maanden. Kijk een keer naar Dieter, toch wel zeker 6 maanden dat we intensief bezig zijn om het festival te organiseren. Voor ons is het opzetten van het festival is eigenlijk in een paar dagen geregeld.
4: Ja, ja.
5: Maar het is inderdaad, het is de voorbereiding, het zijn de inschrijvingen. Het zijn zoveel dingen waar je moet aan denken. Het moet veilig gebeuren ook.
4: Ook.
5: De Facebookpagina, noem maar op. Het is heel veel werk om het in goede banen te leiden. En dit jaar zal het ook wel wat extra werk zijn voor de zondag ook, voor de Kids Ride. Hè. Dus ik weet niet als ik een oproep mag doen.
4: Jij mag dat zeker.
5: Mag ik een oproep doen?
4: Uiteraard.
5: We zoeken nog altijd vrijwilligers om de zondag het parcours, like een nachtenkoers, met het bordje te staan. Hè. Hoe noemde dat? Een weg...
4: Seingever.
5: Dus we zoeken nog een paar seingevers om eigenlijk ons parcours wat in te kleuren.
4: Ja, dat is voor die kids natuurlijk ook heel belangrijk. Hè. Ja. Dat moet ons een beetje als allemaal zo echt eruit zien natuurlijk. Hè.
5: Ja, inderdaad. En voor de Kids Ride... er mogen nog heel wat inschrijvingen bijkomen. We hebben al een keer gekeken en het is toch nog niet zoveel. Maar ik zou zeggen, inschrijvingen kunnen oftewel via onze Facebookpagina, gewoon met een berichtje. De mensen kunnen dat zelf ook nog aansluiten, alhoewel dat we wel liever hebben dat we een beetje op voorhand weten hoe en wat.
4: Ja.
5: Maar we hebben ook, ze kunnen ook inschrijven via dwars.wingene.be/kids/ride.
4: Ja, dus.
5: Ja.
4: Staat er trouwens een bepaalde leeftijd op? Ik weet niet of dat al verteld hebben.
5: Dus eigenlijk van 2 jaar tot en met 4e leerjaar. Dus we gaan dat wat indelen.
4: Ja.
5: Dus mensen met een loopfietsje is 1 categorie. En dan zien we van de mensen, de kinderen bijvoorbeeld van 5 tot 7 jaar. Dus we zijn daar nu intensief mee bezig om dat goed in te delen. Dus het gaat niet zijn dat er iemand van 10 jaar meer rijdt met iemand van 4 jaar.
4: Zeker niet.
5: Dus we gaan dat goed organiseren.
4: Mm-hmm.
5: Maar het moet nog altijd... Het is niet competitief. Hè. Het is heel belangrijk dat de kinderen een goed gevoel hebben en dat ze echt een keer hun ding kunnen doen. Maar het is zeker geen competitieve ride. Zeker niet. Het is echt om de kinderen een leuke namiddag te bezorgen.
4: Ze moeten de leuke en ze moeten een beetje fun aan beleven.
5: Ja, inderdaad. Ja.
4: Dus misschien nog eventjes halen. Dus kunnen ze nog inschrijven. Dus de kids kunnen nog inschrijven. En jullie zijn nog op zoek naar vrijwilligers om mee te werken. Die vrijwilligers, waar kunnen die zich inschrijven eventueel of aanmelden?
5: Ja, die kunnen gewoon via onze Facebookpagina van Foodtruck Festival Wingene gewoon een berichtje sturen. Dus dat is eigenlijk het simpelste om dat zo te doen. Die mogen ook, als ze Dieter kennen, mogen ze dat gerust via Dieter doen ook. Mogen ze dat gerust ook laten weten.
4: Ze kunnen zich
5: inderdaad
4: ook altijd een berichtje sturen via onze Facebookpagina of zo. Het is belangrijk natuurlijk om dat allemaal geregeld te krijgen. Het is ook een mooi initiatief. En weet je wat, als die kids ook meedoen, de kids die meedoen aan de ride, zullen we een belofte ook maken vanuit Radio Oost-West? Dan mogen ze allemaal ook eens een praatje komen maken op de radio.
5: Super, voilà. Dat is heel mooi van jullie. En ieder kind krijgt zijn medaille ook op het podium.
4: Voilà, ze mogen op het podium staan.
5: Voilà, zie. Oh. Ja.
4: Dus 3 dagen vol smaak, muziek en fun. Het Foodtruck Festival hier in Wingene, 10, 11 en 12 juli. Juri, waarom moeten mensen zeker eens langskomen?
5: Goh, de gezelligheid, de verschillende terrasjes die gaan aanwezig zijn, het lekker eten, lekker genieten van een cocktailje, een biertje, een frisdrank, noem maar op. Het gezellig samen zijn in Wingene, in het sportpark, iedereen samen. Dat is voor mij echt wel een reden om af te komen. Zeker weten. En ook de groepen die komen de zaterdagavond zingen. Het gaat heel veel plezier zijn. Het gaat echt wel heel goed zijn. En dan natuurlijk de zondag, zeker voor de kinderen. Wat niet wil zeggen, dan de kinderen de vrijdag en de zaterdag ook mogen komen. De hindernisparcours zal er ook al aanwezig zijn, de vrijdag en de zaterdag. En ik heb nog iets vergeten te zeggen. De zondagnamiddag is er ook kindergriemen aanwezig.
4: Ah, oké. Okay. Ja. Dus heel wat voor de kids die je moet praten. Ja. Goed, en wij van Radio Oost-West mogen ook aanwezig zijn met onze mobiele studio. Dat is geen foodtruck, dat is een gewone radiostudio, een mobiele radiostudio. Dus we beloven dat we niks gaan verkopen. Allee, alvast nog geen food. Maar we brengen wel ook al iemand mee. Niet alleen onze eigen medewerkers komen mee, maar ook hebben we er al voor gezorgd dat we al minstens één artiest hebben die zal langskomen. Ik ga hem proberen te verleiden voor een klein optreden, maar dat ben ik niet zeker. Maar hij is er wel aanwezig. En dat is David van Dijk. Dus die komt ook langs.
5: Super.
4: En we gaan kijken of we nog... En we zijn volop bezig, achter de schermen ook, zoals dat zo mooi heet, om nog mensen uit te nodigen naar de live-uitzending van Radio Oost-West. Beste Jury, mag ik jou heel veel succes, of mag ik jullie heel veel succes wensen met dat Foodtruck Festival. Een goede Belgische zomerweertje, dat is ook... Maar misschien zal het helpen om met wat eieren naar die Clara te gaan, of helpt dat niet meer tegenwoordig? De heilige Clara...
5: Ik weet niet als dat nog helpt, dat voor vandaag.
4: Als Clara die eieren, als ze nog niet genoeg eieren heeft, ofzo, dat kan ook gebeuren. Goed, heel veel succes. Afspraak dus 12 juli zijn wij er natuurlijk met onze mobiele studio. Ja. En ondertussen gaan wij ons al genieten van de man die er ook bij zal zijn op zondagnamiddag. Dat is deze David van Dijk. Jury, fijne zondag.
5: Dank u wel.

Laat ons hopen dat de zomerzon van de partij is, onder meer op 12 juli natuurlijk tijdens het Food Truck Festival. 10, 11, 12 juli natuurlijk hier aan het Spoorpark van de Wingene, het Food Truck Festival met op zaterdag onder meer ook het optreden van Luna Acoustic en de Week Street Band. En op zondag, ja, op zondag kan je terecht natuurlijk voor de kleinsten, enfin de kinderen. De kids kunnen dus zich uitleven op het parcours. Een echte koersrijde met daar ook een beetje animo rond natuurlijk. Zoals je hoorde, geen competitie, maar fun voor alle kids, dat staat op het programma. En wij van Radio Oost-West zijn er ook natuurlijk met onze Camille. En deze David van Dijk, die je net hoorde, zal ons ook komen onder meer vervoegen aan onze mobiele studio. En deze is jarig vandaag. Ik heb het over Luc Steno. Je kan het allemaal meemaken natuurlijk met zijn single die hij maakte uit liefde voor de muziek van vorig jaar.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

We zaten in het jaar 2011. Je hoorde Bruno Mars met zijn Marry You. Ja, misschien nog even aangehaald natuurlijk dat de mensen van het Food Truck Festival nog op zoek zijn naar medewerkers, vrijwilligers, om op zondagmiddag de mini dwarsdoorwingen te kunnen gaan mee begeleiden. Dus als je interesse mocht hebben om daaraan mee te werken, dan kan je altijd via de Facebookpagina van het Food Truck Festival of via onze eigen Facebookpagina van Radio Oost-West contact opnemen. Stuur ons gewoon een berichtje, dan sturen we het wel door naar de mensen. En uiteraard zijn er ook nog plaatsen open voor de mensen, voor de kids die willen meefietsen op zondagmiddag. Je krijgt sowieso een medaille, je mag op het podium, je krijgt een gratis ijsje en je mag achter de microfoon plaatsnemen van Radio Oost-West. Als dat geen redenen genoeg zijn om mee te doen, ja, dan weet ik het ook niet meer.

Akkoord, als de zon schijnt, ziet de wereld er helemaal anders uit. Maar zoals ze de afgelopen week heeft geschenen, maar denk dat het voor veel mensen toch wel ietsje minder mag zijn. In elk geval een single of een plaatje waar je instant gelukkig van wordt, die André van Duin. En als de zon schijnt. De zon schijnt verder op jouw radio straks na 11 uur voor het tweede deel van Studio Swest. We gaan een praatje maken onder andere met de zanger van Viertakt. Viertakt is een Antwerpse groep die de Strangers nog altijd laten herdenken, zeg maar. Daar gaan we onder meer over hebben in deel 2. Dus ik zou zeggen, blijven hangen is de boodschap. En we gaan naar het nieuws van 11 uur in het gezelschap van een plaatje dat uitkwam in het jaar 1980. Dit is Christopher Cross en Ride Like the Wind. Maak afspraak zo dadelijk aan de andere kant van 11. Tot zo!

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillesien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijke paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Studio Oost-West. Informatie op de juiste maat.

0: Ik weet niet of u wilde plannen heeft tijdens de komende zomernachten, maar in ieder geval kan dit misschien, of kon dit al misschien, zorgen voor een klein beetje, zeg maar, insteek. Je hoorde Zomernacht van Leopold III. Daarmee begonnen we deel 2 van dit programma Studio Oost-West op deze zondag 28 juni. Laatste zondag van de junimaand, dat heb ik u al verteld en dat weet u ook natuurlijk als u naar de kalender kijkt. Het is ook de laatste aflevering van Studio Oost-West, vooral even een beetje van een zomerbreak, althans voor dit programma inlassen. Maar we hebben het al gezegd, we gaan heel vaak de baan op, natuurlijk met onze Camille. In juli zijn dat bijna elke zondag, zal je ons ergens gaan vinden. Ook in augustus komt er al wat schot in de zaak, zeg maar. Maar we starten dus aanstaande zondag in Barbuur hier in Wingene, waar we dus de eerste live-uitzending van deze zomer aan jou presenteren. En wat meer is, als je naar die live-uitzendingen komt op onze op de diverse locaties, dan maak je ook kans om in de prijzen te vallen bij Radio Oost-West. Ik geef het gewoon maar mee, je merkt het wel wat het allemaal inhoudt tenminste. Ons een bezoekje brengen kan jou dus een prijs opleveren. Goed, we zijn van start met dit tweede stukje. En dit tweede stukje van het programma begonnen we met Leopold III en vervolgen we met Liza Stansfield.
1: I've never give up looking for

Eind jaren 80 met deze van Liza Stansfield. Je hoort haar met All Around the World hier bij Radio Swest op deze zondag voormiddag. Het is ondertussen 10 minuten over 11 en als ik even door het studioraam kijk, ja, dan speelt de zon vandaag een beetje verstoppertje achter de wolken. Ook dat is zomervrienden.

Ja, het zat ook al in ons nieuws natuurlijk. Gisteravond werd haar optreden op Wetters Boutique afgelast natuurlijk. Katy Perry zat al in de make-up stoel blijkbaar toen ze het nieuws vernam dat het optreden zou afgelast worden. Maar reageerde wel heel gevat met de woorden van ja, jullie veiligheid gaat nog altijd voor alles natuurlijk. En ze zal ook wel een beetje aan haar veiligheid gedacht hebben natuurlijk, denk ik zomaar. Katy Perry, misschien komt er ooit nog wel eens een herkansing om haar live aan het werk te zien. Je hoorde haar dus met Firework. Ik heb het reeds gezegd gisteren, als u naar de zomerklassiekers top 100 hebt geluisterd, met op nummer 1 Bryan Adams trouwens en Summer of 69, ja, dat heb ik gehoord, ja, inderdaad. En wel, dat hebt u ook gehoord wie er allemaal op de affiche staat van onze 20ste editie van het Radio Oost-Westfeest. Ons Oost-Westfeest op 17 april volgend jaar. Ja, daar staan 3 sterke mannen op die affiche tenminste. Naast Gunter Neefs en Herbert staat ook deze man erbij.

0: Plaatje van een tweetal jaar terug. Je hoorde Gary Hager en zijn Zomerlicht. Ik kan je vertellen dat hij er bijzonder veel zin in geeft om volgend jaar op 17 april op ons Oost-West feest, 20e editie trouwens, om er een lap op te geven. Gary Hager dus, iets om naar uit te kijken. Naast Gunter Neefs en uiteraard ook naast Herbert. De drie mannen onder één dak. Ja, vroeger was het vier mannen onder één dak. Tegenwoordig zijn dat er maar drie blijkbaar. Goed, in alle geval alle gekheid op een stokje, want we gaan richting Antwerpen deze keer. En we gaan het doen met iemand die ons alles kan vertellen over de Strangers. Allee, dat minste, dat hoop ik. Ik heb aan de telefoon Roy Meenaert. Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, hallo. Van het verre Wingene naar het verre Antwerpen. Het is maar een stap natuurlijk.
1: Ja.
0: alle geluk dat de telefoon bestaat natuurlijk. Hè.
1: Inderdaad.
0: Zeg Roy, Viertakt, vertel eens, wie of wat zijn jullie?
1: Wel, Viertakt, wij zijn eigenlijk de Strangers Tribute Band.
0: Mm-hmm.
1: De Strangers, voor de mensen die de Strangers niet echt zouden kennen, de Strangers hadden vanaf de jaren 50, 60 tot in de late jaren 90, hadden zij een groep in het Antwerpse. Zij zongen eigenlijk eerst ABN, zelfs Engels, en dan zijn zij overgeschakeld op het Antwerpse.
0: Mm-hmm.
1: Evengoed, de Strangers, die brachten destijds zoveel nummers uit. Ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld een voorbeeld, als er het Eurovisie Songfestival plaatsvond, dan vonden de Strangers het niet beter dan altijd een nummer uit te brengen dat op de eerste, de tweede of misschien ooit wel op de derde plaats eindigde. En dan brachten zij daar een soort potpourri op in het Antwerps.
0: Mm-hmm.
1: En dat sloeg wel aan, want bijvoorbeeld destijds, ik geef maar een voorbeeld, J'aime la vie van Sandra Kim destijds, werd dan Ik censureer police.
0: Ja, hey? Ja, inderdaad. Mag ik zeggen, Roy, en denk dat je me zal gelijk geven, dat de Strangers eigenlijk behoren tot ons cultureel erfgoed?
1: Zeker weten. Helaas blijven er niet veel leden van de Strangers meer over.
0: Mm-hmm.
1: John is 94, of wordt 94 geloof ik. En Nest Adriaanse, dus dat zijn eigenlijk de enige resterende, overblijvende leden van de echte Strangers.
0: Ja.
1: En daarmee dacht onze manager destijds, samen met de enkele nieuwe kompanen van Viertakt, van we moeten een soort hommage, Strangers Tribute Band, gaan uitwerken en uitvinden. En dat is dan ook eigenlijk 5 tot 6 jaar geleden is dat gebeurd. En ja, wij zetten eigenlijk het eerbetoon aan de Strangers verder.
0: Ik hoor je vertellen, John en Nest zijn er gelukkig nog. Weten zij ook van dit project? En wat is hun...
1: Ja.
0: En wat is hun reactie daar eigenlijk op?
1: Wel, jaren geleden werden de Strangers toen... Alex nog leefde en Bob ook geloofde dat Viertakt de hommage ging brengen als eerbetoon, zoals ik het zei.
0: Mm-hmm.
1: En dan is er gelijkmakend ook een videoclip nog uitgebracht, ook weer met terug een nummer voor het WK, denk ik, want ik was er toen nog niet bij. Ik ben nog maar vrij pril bij Viertakt. Maar bon... het is de bedoeling dat Viertakt zich nu compleet verder zet en altijd toch met in het achterhoofd de nummers van de Strangers toch blijft zingen, terwijl we intussen natuurlijk ook onze eigen nummers zetten.
0: Ja, natuurlijk, uiteraard. Zeg, Roy, ik hoor je bent nog niet zo heel lang actief bij Viertakt. Jij bent de zanger, dacht ik, hè?
1: Ik ben medezanger.
0: Medezanger, ja.
1: We zijn met vier, hè. Ja.
0: Dan denk ik zomaar eventjes dat jij ook een muzikaal verleden hebt.
1: Uiteraard, ik ben sowieso al een goede 35 jaar bezig. Ik heb heel veel solo optredens gedaan. Ik heb jaren bij de de Schlager Showband gewerkt als frontzanger ook. En wij begeleiden bekendere artiesten zijn dat wij dan de backing deden voor Gary Hager, voor Wendy van Wanten, voor Bart Kajel enzovoort. Dus was altijd heel fijn om te doen. En wij trokken ook over heel Vlaanderen, wat we nu eigenlijk ook met Viertakt volop aan het doen zijn. Niet alleen Antwerpen, maar ook zelfs buiten Antwerpen hebben wij optredens.
0: Zo nu en dan komen jullie, ik ga stout zijn, hè? Zo nu en dan komen jullie ook nog eens naar de parking.
1: Ja, zoiets.
0: Zeg, maar hoe is het dan om te zingen en te mogen zingen bij Viertakt?
1: Heel fijn, heel fijn. Ik ben traditiegetrouw, hoe zal ik het zeggen? Ik ben opgegroeid op het Antwerpse Kiel. Ik woon nu iets verder bij Hoboken. En ik ben, ja, ben altijd, ik heb altijd van het Antwerpse genre gehouden. Ik ben opgegroeid met de liedjes van The Strangers, eigenlijk. Dus, en uiteindelijk kwam er dan een auditie doordat een van de leden, Yves Goris, helaas, spijt genoeg door gezondheidsproblemen, moest afhaken. Mm-hmm. Er werd een auditie uitgeschreven en ik dacht, ja, waarom niet? En ik had me ingeschreven en ik ben uiteindelijk, ja...
0: Je bent uitverkoren.
1: Het is de lid geworden.
0: Ja. Ik hoor je vertellen, dus oké, goed, Viertakt, één zaak is, zijn de nummers van de Strangers brengen, maar jullie hebben natuurlijk ook uiteraard eigen nummers.
1: Uiteraard.
0: Ja.
1: Sowieso. En
0: wat, ja, mogen, ja. Wat mogen we zo verwachten? Zijn dat dan de feel-good nummers die jullie ook brengen?
1: Sowieso. Zeg maar een beetje uit het leven gegeven.
0: Ah, oké, ja.
1: En wat we zelf aanvoelen, want we schrijven niet alleen. We zitten meestal met de vier koppen samen. Ook Yves wordt daar sowieso nog regelmatig terug mee ingecalculeerd. Dat we zeggen van Yves, je hebt er jaren bij gezeten. En we willen hem ook zomaar niet aan de kant schuiven. En dat is eigenlijk een beetje een eerbetoon naar Yves ook toe. Dat we Yves toch eigenlijk, ook al zit hij een beetje op de achtergrond nu, dat hij toch nog een beetje het gevoel heeft dat hij er nog bij hoort.
0: Ja, wat mooi is natuurlijk uiteraard, hè, want zomaar iemand absoluut aan de kant schuiven. Hè.
1: Ja.
0: Zeg, de zomer, ja, we zijn eraan begonnen natuurlijk. Ik weet niet, waarschijnlijk in Antwerpen is het even warm zoals het hier is, maar hoe ziet die zomer er voor jullie uit met Viertakt?
1: Wel, vrij druk. Ja. We hebben inmiddels een derde cd op de markt gebracht. De cd heet Changement d'un décor.
0: Ah, okay.
1: Dat eigenlijk een beetje verwijst naar mij natuurlijk. Mm-hmm. Maar er staan, ik geloof, 14 nummers op, plus een bonus track. En ja, zoals ik net zei, we gaan een enorme drukke zomer tegemoet. Elk weekend staan we wel ergens op de planken. Ja.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat de mensen dat kunnen volgen via de website waar jullie allemaal te horen en te zien zijn.
1: Uiteraard. Alles is te vinden via de website www.viertakt.be.
0: Mm-hmm.
1: En we vragen ook de mensen altijd van, schrijf je in voor de nieuwsbrief via de website. En zo kom je altijd meer te weten. Dat komt rechtstreeks in je mailbox waar Viertakt ruilt en zeilt, zeg maar.
0: Ja. Zeg, Roy, wat ik me afvraag, Viertakt, van waar de naam?
1: Wel, dat zou je beter aan management kunnen vragen, maar
0: ja.
1: vier mannen en ja, we geven volle gaas. Dus ja. Het is geen tweetakt, maar het is viertakt.
0: Dat is een viertakt, voilà. Ja, oké, daarmee is alles uitgelegd natuurlijk. Vroeger was er ook een serie die op televisie liep, Drie mannen onder één dak. Dat was ook van het echt Antwerps Theater, dacht ik, hè?
1: Dat was van het echt Antwerps Theater, van Ruud de Ridder. Hè.
0: Ja. En nu zijn er dus...
1: Ik weet niet of dat we het volledig kunnen vergelijken. Drie mannen onder één dak. Wij leven met vier, gelukkig niet onder één dak.
0: Oké. Okay. Zeg maar, vier mannen op het podium. Ik kan me voorstellen dat jullie, sorry voor de uitdrukking misschien, maar dat jullie heel wat vrouwen als fan hebben. Of zie ik dat verkeerd?
1: Tuurlijk.
0: We
1: doen de leuke liedjes, we doen meezingers. Er zijn, laat me maar zeggen, zoals de Strangers vroeger, dat was meer dan John dan, maar nu doen we dat met vier. Verkleedpartijen bij, een hoedje, een klakje. Ik noem maar. Voor toch de ambiance erin te brengen, want we doen heel veel liedjes. Ja, als tribute naar de Strangers, maar we doen ook onze eigen nummers. En dat zijn ook eveneens volop leuke meezingers en toestanden. Dus ja, de Polonaise wordt meestal gauw ingezet.
0: Oké, dus de goede dingen van het leven, want muziek, muziek is nodig in ons leven. Het is al ernstig genoeg in de wereld, dus vandaar eigenlijk.
1: Zeg, zeker weten.
0: Beste Roy, eerst en vooral dankjewel om er eventjes tijd vrij te maken voor Radio Oost-West uit het verre Wingeren. Ken je trouwens West-Vlaanderen een beetje, Roy?
1: Tuurlijk. Ik kom regelmatig naar het tweede Antwerpen, dat is Blankenbergen. Maar goed, destijds ook met het orkest zaten wij over heel gans Vlaanderen. En trouwens, 2 augustus komen wij ook met Viertakt naar de Casino van Blankenbergen.
0: Ah, voilà.
1: Dus ook gaan we ook een hele mooie zaalshow doen. Dit met het zevenkoppig orkest van de Rico Zorra Band, Erik de Vos. Ook altijd heel fijn om met live muzikanten te werken natuurlijk. Dus voilà. En dan hopen dat de zaal even vol zit zoals hier in Antwerpen natuurlijk. Ja.
0: Met deze reclame die je nu hebt gemaakt, komen al die West-Vlamingen kijken naar jou.
1: Amai, dan gaat de zaal niet groot genoeg.
0: Ah ja, denk het ook niet, maar bon, goed, dat is dan dat is een probleem voor het casino van Blankenbergen dan maar.
1: Uiteraard.
0: Zeg maar, ik gehoord dus naar West-Vlaanderen komen om op te treden. Hoe is het gesteld met het West-Vlaamse rooi? Gaat dat een beetje lukken? Of moeten we het in het Antwerpse laten?
1: Ik denk dat wij ons gewoon aan onze Antwerpse liedjes gaan houden, maar ja... West-Vlaams.
0: Moeilijk, ik hoor het. Maar...
1: Niet mijn taal, maar
0: Nee, maar goed, het is ook niet mijn taal.
1: Bedoeld, uiteraard.
0: Nee, ja, het is ook niet mijn taal, want van origine ben ik een Oost-Vlaming en ik woon wel in West-Vlaanderen en ik moet heel eerlijk toegeven dat er toch soms woorden vallen waarvan ik denk van, wat bedoelen ze nu, in godsnaam?
1: Maar ja.
0: Goed.
1: Tegenwoordig kan je heel veel opzoeken via Google. Hè.
0: Ja, maar ze zullen nog misschien een Google Translate moeten uitvinden voor het West-Vlaams of zo.
1: Ja.
0: Oké. Beste Roy, dankjewel. Ik heb een plaatje klaargezet van jullie viertak, namelijk de Strangers Medley. Ja, een beetje om de link te leggen natuurlijk met het gesprekje wat we hebben gehad. En ik zou zeggen, maak er een fantastische zomer van, waar jullie ook optreden. En doe ze de groeten van Radio Oost-West. Kijk, voilà, bij deze.
1: Doe ik zeker.
0: Oké, okay. Fijne zondag, Roy.
1: En ook de groetjes daar, vanwege ons voltallig viertakteam.
0: Oké, dat is meegenomen. Dankjewel daarvoor. En dit zijn dus de mensen van Viertakt en de Strangers Medley. Tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het interview.
0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Dag.
2: Er zijn zo van die lekes die uit iedereen nog kent. Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent. Af en toe serieus en soms wel wat pikant. Morgen kon er iets meer lachen en zingen is plezant.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visit Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
5: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
6: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
7: Interieur Verkest uit Wingene.
6: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Berenemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Dit is Radio Oost-West.

Vorige week stond hij op nummer 1 in onze Mediamix Top 20. Zo dadelijk laat ik het woord aan Geert van de Zanden met zijn Mediamix Top 20. Benieuwd natuurlijk of deze man nog op de eerste plaats staat. Maar wat wel zeker is, dat hij er volgend jaar op 17 april bij is tijdens onze 20ste editie van het Oost-Westfeest. Je hoorde natuurlijk Herbert. Terug naar de zomer van 2014. Dit is Loredana samen met Tu Fabiola dus. And...

kan je voorstellen dat de nummer ondertussen ook al 12 jaar jong is, uit 2014. Je hoorde toe Fabiola samen met Loredana en She's After My Piano. Ja, het is hier een beetje een noodgeval in die zin dat we met agressieve en bloeddorstige vliegen zitten. Ja, die zijn ons aan het aanvallen en zo van die toestanden. Dus we hebben die, voilà. Collega Geert van der Zanden heeft al wat materiaal mee om die bloeddorstige vliegen de man te kunnen, of de baas te kunnen tenminste. Ja, je zou soms denken, radiomaker, dat is een gemakkelijke job, maar als je aangevallen wordt door agressieve vliegen, ja, dan moet je toch wel een beetje voorzorgen nemen. In alle geval, het is een noodgeval. Hier is Aaron Blommaert.

Finger. We zaten in 2012 ondertussen, jawel. Je hoorde hen met I Follow Rivers. Radio Oost-West. Of we veel rivieren gaan volgen, dat weet ik niet. Dat is misschien een idee als je straks op vakantie gaat om een of andere rivier te volgen. Stuur ons vooral een kaartje als je op vakantie gaat. Mag dat een oproep zijn? We ontvangen graag kaartjes van onze luisteraars natuurlijk. Op de vakantie, vanuit de vakantiebestemming waar ze vertoeven tenminste. Goed, zo dadelijk is er de Mediamix Top 20 met collega Geert van de Zanden. En wij maken een afspraak voor volgende week zondag. En dan zijn we te gast in Barbuur hier in Wingenen voor live radio natuurlijk. Vanaf 14 uur vind je ons daar. En ik zei het reeds, als je langskomt, dan maak je ook kans op een prijsje te winnen. Dus zeker en vast eens langskomen tijdens een van onze live-uitzendingen. En je hebt het eerder in de uitzending al gehoord. We zijn ook te gast op 12 juli voor het Food Truck Festival. Ik wens jou nog een fijne zondag. Hou het hoofd en voeten koel. En we gaan eruit met Willy Sommers. Stond gisteren trouwens ook in de Zomerklassiekers Top 100. Hier is er nog een keertje met die meezinger van hem. Tot volgende week.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Radio Oost-West.
4: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprim. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingene heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmeulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Zonnig en droog bij maxima tussen 24 graden aan de kust en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui mogelijk. Maxima 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij temperaturen rond 27 graden.
7: Welkom bij de Media Mix.
8: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20.
7: Hier hoor je de

Een hele goede middag allemaal. Het is even kijken, 3:23 geworden. Op deze zondagmiddag, we zijn 28 juni vandaag. Ja, en ondertussen zijn de temperaturen toch een beetje draaglijker geworden. Alhoewel, ja, de warmte die zit overal binnen, hè. Dus iedereen zet nu alles open, ramen open, deuren open, om toch een beetje het huis af te koelen. We zijn weer klaar voor een gloednieuwe Mediamix Top 20 voor vandaag. Maar niet voor we onze vorige collega gaan bedanken, dat was Patrick. Bedankt Patrick voor Studio Oost-West en ook met zijn praatgasten. Het was de laatste wat betreft de zomerstop. Want vanaf volgende week hebben we dus de live-uitzendingen met Camille. Volgende week op Barbu hier in Wingenen. En ook nog de andere live-uitzendingen. Dat heb je wel gehoord daarnet bij Patrick. En ook Jo de Groot, die was er deze morgen met Rozen voor Sandra tussen 8 en 10. Allebei dank voor jullie mooi programma. En wij gaan er ook een mooi programma van maken met de Mediamix Top 20 voor vandaag. Even kijken naar onze lijst. Wel, ik heb terug twee nieuwkomers. Twee nummers zijn er dan ook verdwenen en dat zijn Michael Lanzo na 5 weken met Waarom Jij. En ook Kuur Krabbe en Ronnie Tober die zijn verdwenen na 2 weken met Niemand Zoals Jij. Maar, Kuur Krabbe die komt zometeen binnen met een andere collega, namelijk Yves Reenaerts. Want zij hebben ook een nieuw nummer.

Dat is meteen onze eerste nieuwkomer op nummer 20, Reenaerts en Krabbe. Met het nummer Kom op. En het is een cover van deze twee mensen.

Dat is de originele versie van Kom Op van Corrie Konings en Cols Alberts. Een nummer uit 1987. En daar hebben dus Kurt Carabé en Yves Reenaerts de mosterd gaan halen, als het ware, voor hun nieuwe single Kom Op. Dus nieuw op nummer 20, Reenaerts en Carabé met deze nieuwe versie van Kom Op. Een hele goeiemiddag.

0: Zo, onze eerste nieuwkomer, die hadden we op nummer 20. Reenaerts en Krabbé, ze zijn verdwenen, of Kurt was verdwenen met Ronnie Tober. En meteen ook nieuw binnen met een andere collega, waar hij dus ook een duet mee zingt. Reenaerts en Krabbé met die nieuwe versie van Kom op, dus nieuw op nummer 20. En 3 weken geleden was Kurt Krabbé hier in onze studio voor een interview. En ik had het ook over Reenaerts en Krabbé. En wie brengt de nummers op idee? Wat betreft dus Reenaerts en Kurt Krabbé. Wie brengt de nummers op idee?
1: Goh, wij samen eigenlijk. Ja. De Nief komt op een idee van de nummer van oh, ik heb iets gehoord vanuit Nederland, wat vind je ervan? Of soms dat ik zelf ook een lied op YouTube zie verschijnen en dan stuur ik dat door naar Eva en ja, we beluisteren dat en we beslissen alle twee samen of te gaan doen of niet.
0: Dus weliswaar in een nieuwe, frisse bewerking, absoluut. In een hedendaags jasje, zoals het mag genoemd worden.
1: Zeker, de nieuwe single is eigenlijk origineel van Corrie Konings en Koos Alberts uit 1987. Maar ik herken er bijna niks meer van dat oud liedje. Het is helemaal veranderd en dat maakt het ook een beetje spannend natuurlijk voor de mensen ook. Hè.
0: We zijn benieuwd, dus laat het ons zeker weten. Hè.
1: Absoluut.
0: De nieuwe single. Een album komt er ook uit van...
1: Ja. Dat zal in het najaar zijn, dat een liedje of 12, 13 denk ik dat erop komt. Dus, en ondertussen zijn er ook al 4 singles weggedaan in. Dus ja, kijk er echt naar uit.
0: Dat was Kurt Krabbé dus 3 weken geleden. Dus er komt ook een nieuw album van Reenaerts en Krabbé. We houden jullie daarvan zeker op de hoogte.
2: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: Op nummer 19 in onze lijst. Daar staat Sabine Tiels. Vorige week was ze nieuw binnengekomen. Op nummer 17, maar helaas zakt ze terug 2 plaatsjes van 17 naar 19. Sabine Tiels met Tegenpolen. Ook Sabine Tiels verwendt haar fans met een zomersingle. Dat doet de zangeres met het zelfgeschreven Tegenpolen. Soms lijken 2 mensen, 2 gedachten of 2 gevoelens mijlen ver van elkaar verwijderd. En toch vinden ze elkaar ergens onderweg. Dat idee inspireerde mij voor mijn nieuwe single Tegenpolen.

0: Sabine Tiels was dit op de 19e plaats. Ze verliest daarmee 2 plaatsen van 17 naar 19 gezakt in haar tweede week.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Nummer 18 is ook een zakker. Van 16 naar 18 helaas ook gezakt in haar vijfde week. Laura Lien met Gesloten Ogen. En als je Laura Lien aan het werk wil zien, wel, dat kan morgenavond om 9:15. Dan treedt ze op in Roeselare. Dit tijdens de badjesmorgen op het overdekt podium in Roeselare. Morgen dus om 9:15 op het overdekt openluchtpodium ter gelegenheid van de badjes in Roeselare. Het is daar gratis. Morgenavond 9:15. Laura Lien dus in Roeselare. En deze week dus op nummer
3: 18.

0: Laura Lynn, eveneens ook twee plaatsen gezakt van 16 naar 18 met het nummer Met gesloten ogen. En dit allemaal in haar vijfde week Mediamix Top 20. Nummer 17, in zijn zevende week is dat Wim Lijs. Vier plaatsen gezakt van 13 naar 17 met Viens danser. En ik herhaal het nog even, Wim Lijs die komt dus naar Tielt. En dit op vrijdag 10 juli, dus kan je in Tielt terecht voor de 11 juli viering met Vlaanderen zingt op de markt. Wim Lijs die treedt erop om 20 uur op het openluchtpodium, dus op de markt in Tielt, ter gelegenheid van de 11 juli viering, tezamen met zijn nederpopband. Viens danser, zometeen na dit.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
5: Mediamix bij Radio Oost-West. Welkom bij de Mediamix.
4: Met Geert van de Zande.
6: Nummer 17.
7: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Wim Leijs, helaas ook 4 plaatsen gezakt van 13 naar nummer 17 in zijn 7e week. En niet vergeten dus, hè, op 10 juli op de markt in Tielt, Wim Leijs live met de Nederpopband.

Een hele goede middag, mocht je nu pas inschakelen. Dus even kijken, bijna 3:30 geworden op deze zondagmiddag. Welkom bij Radio Oost-West, dit is de Media Mix Top 20. Nog tot iets voor 2:00. Nummer 16 is, even kijken... Ja, helaas ook een zakker. 2 plaatsen van 14 naar 16 gezakt. De Romeo's met Ik zag jou maar even in hun 7e week. En ik heb iets te vertellen over Davy Hillis. Jawel. Want Davy, tezamen met Sasha Rosen, met zijn vrouwtje dus, hebben een, toch wel een opmerkelijke versie gemaakt van Engel Bewaarder. Sasha en Davy hebben goed nieuws voor hun fans. Tijdens het Schlagerfestival bracht het duo een eigen versie van het nummer Engel Bewaarder, oorspronkelijk bekend van Mieke, en de cover van Marco Schuitmaker. De opvallende cover viel zo goed in de smaak dat fans massaal vroegen om een officiële singleversie. Wel, die is er nu.

Ja, mooi hè. Ik word er meteen vrolijk van. Eerst wat rustig opbouwen en dan komt dat slagergevoel op gang hè. Sascha en Davy, hun versie van Engel Bewaarder, is dus uitgebracht op single. Die grote hit van Marco Schuitmaker hebben ze zo gebracht in hun eigen versie, Sascha en Davy. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, wel over de Romeo's met Ik zag jou maar even op nummer 16.

0: De Romeo's op nummer 16. Ze verliezen daar ook mee twee plaatsen, van 14 naar 16 gezakt met Ik zag jou maar even.
1: Ik luister regionaal.
0: En de Romeo's staan ook Hans de Zomer lang op het podium van Parkies 2026. En ze doen heel wat Vlaamse gemeenten aan. Je moet maar een keertje kijken naar de website van Parkies 2026. Daar vind je alle plaatsen waar ze optreden komende zomer. Op nummer 15 hebben we een stijger. 5 plaatsen winst voor Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Daarmee stijgt ze van 20 naar nummer 15 in haar tweede week. Lissa Lewis bewijst opnieuw haar talent voor aanstekelijke popsongs die je spontaan laten glimlachen. Zon, Zee, Strand straalt positiviteit uit van begin tot einde en heeft alles in huis om de soundtrack van deze zomer te worden. Op haar officiële Instagram-pagina deelde ze dat ze de melodie componeerde tijdens de slapeloze nachten van haar zwangerschap. Want je weet het of je weet het niet, volgende maand wordt Lissa Lewis een mama. We houden jullie daarvan zeker op de hoogte. Dus op nummer 15, Lissa Lewis.
2: Nummer 15.

0: Lissa Lewis, dus 5 plaatsen winst deze week van 20 naar nummer 15 in haar tweede week met het nummer Zon, Zee, Strand. Goed, onze tweede nieuwkomer die staat op nummer 14. Het nummertje is al een paar weken oud. Het is uitgekomen op 30 mei, maar begint nu stilletjes aan door te stoten in vele hitlijsten, als ook hier in de Mediamix Top 20. Ik heb het over Wim Soetaar met Herinnering. Na zijn succesvolle voorjaarssingle Vragen pakt Wim Soetaar uit met zijn zomerrelease. En dat wordt Herinnering, een song die hij samen schreef met sing-songwriter Jeremy Vrielink. Dat onze tweede nieuwkomer dus op nummer 14. Je krijgt hem zometeen.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Goedemiddag, Radio Oost-West.
4: Nummer 14.

0: Ali die kondigt ook een groot verjaardagsconcert aan. De zanger viert later dit jaar zijn verjaardag met een groot live concert met orkest. Op zaterdag 10 oktober in de Helle Hartkerk in Aalst. Tickets hiervoor zijn inmiddels beschikbaar via de officiële kanalen. Of ook via de website van Jovalli, daar vind je alle informatie. Verjaardagsconcert dus, zaterdag 10 oktober in de Helle Hartkerk in Aalst. En Jovalli, die staat in de top 20 op nummer
1: 13.

Voor Jovalli mag het het ganse jaar zomer zijn. Ja, voor wie niet, maar toch niet met temperaturen zoals afgelopen vrijdag en vorige dagen. Dat was wel een beetje het goede, beetje te veel van het goede, zou ik zo zeggen. Voor iedereen, denk ik. Nummer 12 in de Mediamix Top 20 is een zittenblijver. Dat is Isabelle A. In haar derde week blijft ze deze week staan op de 12e plaats met Smeek maar niet om mij. En ik zei het vorige week ook al, Isabelle A. die komt naar Waregem. En dit met haar trio-groep Le Copine. Dat is een Vlaams muzikaal partyconcept en vrouwentrio. De vaste line-up bestaat uit de bekende zangeressen en actrices Isabelle A., Jante Tavenier en Helle van der Heijden. Het trio bracht een interactieve show vol meezingers en dansmuziek. En ze treden dus op 18 juli, Le Copine in Waregem. En dat in de Vrije Basisschool Nieuwenhoven in de Remy van Meer, Gagestraat 61 in Waregem. En naast Le Copine zijn er ook nog optredens van Johan Veuglers,

0: Swoop en een partyband zal er optreden. Dus op 18 juli in de Vrije Basisschool Nieuwenhoven in Waregem.
1: Nummer 12.

0: De nummer 11 deze week is ook een stijger. Of nee, een zakker. Excuseer. Twee plaatsen verlies voor Niels de Stadsbader in zijn derde week. Hij zakt van 9 naar nummer 11. Al jaren rijden zijn fans naar de andere kant van het land om hem aan het werk te zien. Maar deze keer maakt Niels zelf de oversteek en komt hij thuis. Samen met zijn band staat hij in het voorjaar van 2027 in het dichtstbijzijnde theater. Hij brengt er een mix van kersvers werk en absolute monsterhits. Net zoals de nieuwe plaat wordt het bezoek aan de theaters persoonlijker dan ooit. Niels en zijn ensemble zijn klaar om de meest intieme theaters van het land te veroveren. En dat op vrijdag 12 februari 2027 komt gij naar het cultureel centrum De Bunder in Moorsleden. Tickets en info zijn verkrijgbaar via de website. Dus twee plaatsen verlies deze week van 9 naar 11. Gezakt Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam.
1: Nummer 11.

0: toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Dat was Niels de Stadsbader op nummer 11. Twee plaatsen verlies van 9 naar 11 met Vuur en Vlam. Goed, de eerste 10 die hebben we gehad. En straks na tweeën het tweede deel van de Mediamix Top 20. Met straks meteen na 2 uur de nummer 10. En dat is Willy Sommers in zijn 5e week met De Eerste Keer. Maar eerst moeten we plaatsmaken voor het nieuws uit de wereld van 1 uur. En ook het weerbericht voor de komende dagen. Tot zometeen na tijd zijn.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur.
2: Radio Oost-West.
3: In Venezuela is de hoop op overlevenden na de zware aardbevingen nog niet vervlogen. Reddingswerkers hebben vanochtend een 11-jarige jongen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat gebeurde 3 dagen na de eerste ramp. Intussen worden er nog altijd meer dan 50.000 mensen vermist. Vannacht werd de regio bovendien opgeschrikt door een zware naschok met een kracht van 5.1. Verschillende landen sturen extra hulp. De Europese Unie maakt 5 miljoen euro vrij. Medewerkers van de Vlaamse arbeidsdienst VDAB krijgen vaker te maken met agressie. In de eerste helft van dit jaar zijn er al 300 incidenten gemeld. Het gaat vooral om verbale agressie van klanten. Om het personeel te beschermen heeft de VDAB middels 500 noodknoppen geïnstalleerd. Ook in andere sectoren, zoals bij de lijnenambulanciers, stijgt het aantal gevallen van agressie. In Antwerpen is het Belgisch kampioenschap wielrennen voor mannen gestart. De renners moeten een parcours van 240 kilometer afleggen. En inderdaad, het zal een pittige wedstrijd worden. Bij de vrouwen is de strijd al bezig. Ze vertrokken rond 11 uur. Topfavoriete Lotte Kopecky jaagt daarop haar 5e Belgische titel. 9 op de 10 bouwbedrijven sluit binnenkort collectief de deuren voor het bouwverlof, blijkt uit een enquête van de Bouwunie. Hoewel zo'n collectieve sluiting niet verplicht is, kiest de grote meerderheid er toch voor. Opvallend is dat 9 op 10 bedrijven wel telefonisch bereikbaar blijven voor dringende gevallen. In de Duitse Alpen is een 59-jarige bergbeklimmer uit Oostenrijk omgekomen. Andere klimmers vonden het slachtoffer na een val en verwittigden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk hoe de man precies is gevallen. De politie is een onderzoek gestart.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Tot slot het weer. Vanmiddag start zonnig. Later ontstaan er buien die lokaal onweer kunnen meebrengen. Tropisch warm, 32 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af, 28 graden. De dagen daarna overwegend zonnig met temperaturen rond 25 graden.
4: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zande stelt ze graag aan jullie voor.
5: Ja, onze Geert dat Belgisch weer.
4: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande. Nummer 10.

0: Er staat weer die zomers alweer een heel drukke zomer te wachten. Met ook de opnames van 10 om te zien binnenkort in Middelkerke. Welkom in het tweede deel van de Mediamix Top 20 op deze zondag 28 juni. Zit je pas aan tafel, ietsje later, ja, op zondag kan dat natuurlijk. Of een smaakvol aperitiefje, een zomers aperitief. Laat het jullie smaken alvast. En wat ik nog kan vertellen over Willy Sommers. Wel, Willy Sommers die is vooral blij. Ik ben vooral blij dat er überhaupt ook nog een 10 om te zien komt. Had het even goed kunnen verdwijnen, zegt gij. Want het is een dure productie. Ik probeer er dus elk jaar keihard van te genieten. Ook al zal het een pittige editie worden. Want we doen elke dag 2 opnames. En je weet, die opnames die gaan door op 14 en 15 juli. Dus iedere dag zijn er 2 opnames om 18 uur en om 21 uur, dacht ik. Dit aan het Silt in Middelkerke. Goed, de nummer 9. Ook een vaste waarde in de Vlaamse hitlijsten, ook in onze top 20. En dat is Sam Horis. In zijn 7e week. Hij zakt wel 3 plaatsen van 6 naar 9 gezakt. En bij Sam Horis is deze aanstekelijke, dat is toch wel een bunkversie. Dat brengt meteen een ode aan de gloriedagen van de dancings en de lokale vuiven. Kortweg, rak, Sam Horis op nummer
1: 9.

Voilà, zie. Rak, kort en bondig. Sam Goris, hopelijk wordt het een grote zomerhit voor Sam Goris. Hij staat er alvast mee, hij komt ook naar 10 om te zien op 14 en 15 juli. Dus in Middelkerke.

0: De nummer 8, daar staan onze goeie vrienden. Hert Vergulst en James Cook met Madi Wodo in hun derde week. Ze stijgen 2 plaatsen van 10 naar nummer 8. En ik heb iets te vertellen over James Cook. Ja, ja. James Cook brengt het legendarische Zeggens terug op tv. Met heel wat bekende gezichten in het panel. Zeggens maakt dit najaar terug bij Play. Met James Cook als presentator en als grote fan van het spelformat. Dit stond nog op mijn bucketlist. 3 weken geleden dook op VRT Max het allereerste seizoen van het legendarische Zeggens weer op. Een van de vele eerbetonen aan media-icoon Margriet Hermans, die net overleden was. Als je toen dacht, verdorie, dat zou ze nog eens moeten terugbrengen, dan was je zeker niet de enige. Gert Vergulst en James Cook pitchen een half jaar geleden al het idee om het format terug te brengen naar Play. En in het najaar zijn we er terug te zien. Ik heb er keiveel zin in, vertelt James Cook, samen met Gert Vergulst. En ook het productiehuis That's It brengen we op vraag van de zender aan het brainstormen over een nieuwe daily show. Die van maandag tot donderdag kan lopen. Waarom brengen we Zeggens niet terug? Je zij toch zot van dat programma. En dat klopt. Lang heb ik er niet over moeten nadenken, zegt James Cook. Dus houd in de gaten binnenkort. Zeggens terug op Play met presentator James Cook.
1: Nummer 8.

0: Madi Wodo van Gert Verhulst en James Cook deze week op nummer 8. Daarmee zijn ze ook twee plaatsen dus gezakt van 10 naar 8 met Madi Wodo hier in de Mediamix Top 20.
1: Dit is Radio Oost-West

0: We zijn al aan de nummer 7. De meisjes van K3 die veroveren deze week de 7e plaats. Helaas zakken ze 2 plaatjes van 5 naar 7 met De Zomer van Oya Lele. Ja, en wat die zomer betreft van de afgelopen dagen was het misschien wel een beetje van het goede te veel. Want dat hadden ook de meisjes van K3 gemerkt. Het eerste Vlaamse zomeroptreden van K3 met invalster Klaasje Meijer werd vroegtijdig topgezet. Het trio moest noodgedwongen het podium verlaten. K3 heeft vrijdag namiddag het eerste optreden van de Vlaamse zomertour moeten staken. Het feestje van Sunrise Festival in Lille duurde helaas niet lang. Door de extreme hitte raakte de technische apparatuur oververhit, waardoor Hanne Verbrugge, Julia Bosman en invalster Klaasje Meijer noodgedwongen het podium moesten verlaten. Ja, het was ook extreem afgelopen vrijdag. Ja, als je aan het optreden bent en de technische kant van de installatie die raakt oververhit, dan kan het helaas niet meer. Goed, ze staan deze week dus op nummer
1: 7.

De zomer van Oja Lele. K3 was het. Met hun notering nu deze week op de 7e plaats. Helaas 2 plaatsen verlies van 5 naar nummer 7. Bijna 21 over 1 geworden hier bij Radio Oostwest op zondagmiddag.

0: Op nummer 6 hebben we een sterke stijger, jawel. Van 11 naar 6 gestegen, maar liefst 5 plaatsen gestegen deze week voor Dana Winner met De Stilte van de Stad. En daar heb ik het een en ander over te vertellen over Dana Winner, want ze komt naar de Capitool in Gent. Wordt het decor voor Dana Winner met live orkest en koor. Klassiekers, nieuwe songs en een vleugje glamour. Zorg dat je erbij bent. Na haar recente arena-shows met onder andere Ronan Keating en Il Divo in het Sportpaleis en haar betoverende jubileumconcert in de Lotta Arena, keert Dana Winner in oktober terug naar het grote podium met Dana Winner in Symfonie. Een uitzonderlijke productie waar ze bij haar grootste klassiekers en nieuw materiaal zal brengen. Begeleid door een symfonisch orkest en koor. En dat allemaal op zondag 26 oktober staat de intussen iconische zangeres uit Hasselt in de Capitool in Gent. De concertreeks belooft een onvergetelijke muzikale belevenis te worden, waarmee we later ook naar Nederland, Duitsland en misschien wel Zuid-Afrika zullen trekken. Aldus Dana Winner. In de symfonie dus op 26 oktober in de Capitool in Gent. Zorg dat je erbij bent, want het zal zeker de moeite zijn.
1: Nummer 6.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Welkom bij de Media Mix. Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20.
3: Hier hoor je de grootste hits bij Geert van der Sande.
2: Nummer 5.

0: Bart Kuil nog steeds zot verliefd. En dat zal hij nog wel een tijdje doen, de Hanse zomer door. Want hij staat ook op het podium van 10 om te zien binnenkort.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: En wat ik nog kan vertellen van Bart Kuil is dat er een verlenging is van hun theatertour. Na een succesvolle eerste reeks kondigen Bart en Luc aan dat zij in het najaar van 2026 terugkeren in de Vlaamse theaters met hun show Samen Onderweg. De voorstelling combineert humor, muziek en openhartige verhalen. Op nummer 4, daar staat Camille met Nu dat je weg bent in haar derde week. Ze blijft staan op de vierde plaats deze week, jawel. Zangeres Camille brengt het wintercircus naar Hasselt, haar voormalige studentenstad. Camille komt deze kerstvakantie naar Hasselt met haar nieuwe show Wintercircus Camille. Op zaterdag 19 en zondag 20 december staan er momenteel 3 shows gepland in de Trixo Arena. Met deze vernieuwde editie van Circus Camille keert de zangeres terug naar haar voormalige studentenstad. Fans mogen zich op 19 en 20 december verwachten aan een volledig nieuwe show met een vernieuwde setlist en een andere verhaallijn. Ik heb er alvast super veel zin in. En dat zegt een glimlachende Camille. Blijven staan deze week dus op de
2: nummer 4.

Nu dat je weg bent van Camille, deze week blijven staan op de vierde plaats. Er staan dus nog heel wat shows in opwachting voor Camille. Binnenkort dus in Oostende op het klein strand en ook dan op het einde van het jaar het wintercircus dat ze gaat brengen in Hasselt.

0: We zijn dan toe aan de top 3. Ja, het gaat snel, ja. En de nummer 3 is de nummer 1 van vorige week. Ja, ja, dat is onze goede vriend Herbert Verhagen. Die er terug zal bij zijn dus op het Oost-Westfeest 2027. Zaterdag 17 april 2027. Je hebt het gisteren gehoord in de Zomertop 100. De artiesten zijn bekend. Herbert Verhagen, Hunter Neefs en Gary Hegger. En ondertussen is Herbert Verhagen nog altijd bezig met zijn uitzending op MenTV, met namelijk Herbert 15 jaar later. En vandaag was het de beurt aan, Gary Hegger toch wel. Dus vandaag was het de beurt aan Gary Hegger. Je moet maar een keertje kijken op MenTV, je kan de uitzending zien op zondag om 10 uur. Maar er is wel een herhaling, geloof ik. Ik denk de maandag. En die uitzending is allemaal ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van MenTV te vieren. Herbert Verhagen dus, gezakt van 1 naar nummer 3.
1: Hallo, ik ben Herbert Verhagen, alvast veel luistergenot naar de Media Mix Top 20, samen met al mijn andere collega's.

Jij blijft mij altijd verbazen. En dit van Herbert Vergara. Vorige week nog op nummer 1. Heeft 3 weken op nummer 1 gestaan. En hij zakt deze week helaas van de eerste naar de derde plaats. Dus deze onze goede vriend Herbert Vergara. Volgend jaar dus voor de 11e keer op het Oost-Westfeest. Tezamen met Hunter Neefs en Gary Hegger.

0: Ja, dan zijn we aan de nummer 2, de top 2. In zijn derde week staat Meteor met nooduitgang. Vorige week stond jij ook op nummer 2, dus gewoon stationair blijven staan op de tweede plaats. En wat kan ik nog vertellen over Meteor? Wel, Meteor en zijn vriendin Celine van Uitzel beleefden afgelopen week een spannende terugvlucht na een vakantie in Griekenland. Door zwaar onweer boven Brussels Airport moest hun vliegtuig ruim een uur in de lucht blijven cirkelen. In een radio-interview grapte Celine achteraf dat ze hier bijna niet hadden gestaan en onthulde ze dat Meteor stiekem banger was aan boord dan zijzelf. Oei, oei, oei. De Jor is banger dan Celine. Ja, ik weet het, ja, het is misschien wel speciaal als je daar in de lucht hangt en er is zwaar onweer en je kan nog niet meteen landen door het onweer. Moeten ze blijven rondcirkelen tot het onweer voorbij is. Ja, het doet misschien wel een beetje raar. Zometeen dus gaan we luisteren naar Meteor met nooduitgang na dit.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het markt.

0: zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Nummer 2.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor op zoek naar de nooduitgang. En dat in zijn derde week. Vorige week ook op nummer 2. En deze week blijft hij daar netjes staan op die tweede plaats. Hier in de Mediamix Top 20. Zo, het is tijd voor een overzicht van onze Top 20. Op 20 hadden we nieuw Reinaerts en Krabbe met Kom op. Van 17 naar 19 gezakt Sabine Tiels met Tegenpolen. Van 16 naar 18 gezakt Laura Lien met Gesloten ogen. Van 13 naar 17 gezakt Wim Leys met Viens danser. Van 14 naar 16 ook gezakt De Romeo's Ik zag jou maar even. Van 20 naar 15, 5 plaatsen gestegen voor Lissa Lewis

0: met Zon, Zee, Strand. De tweede nieuwkomer die hadden we op nummer 14, Wim Soutar met Herinnering. Van 18 naar 13 gestegen Jo Valli met Genieten. Op 12 blijven staan deze week Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Van 9 naar 11, twee plaatsen gezakt voor Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Ook gezakt van 8 naar 10, Willy Sommers met De Eerste Keer. Van 6 naar 9 ook drie plaatsen gezakt voor Sam Horis met Rak. En de heren van Hert Verhulst en James Cook die zijn daarentegen twee plaatsen gestegen van 10 naar 8. Van 5 naar 7 ook twee plaatsen gezakt voor K3 met De Zomer van Oya Lele. Van 11 naar 6 gestegen, de sterkste stijger deze week. Vijf plaatsen winst voor Dana Winner, De Stilte van de Stad. En dan op nummer 5, Bart Keil met Zot Verliefd. Op 4 blijven staan Camille met Nu dat je weg bent. En de nummer 1 van vorige week is de nummer 3 van deze week. Gezakt dus van 1 naar 3, Herbert Verhagen, Jij blijft mij altijd verbazen. En daarnet gehoord de nummer 2, Meteor met Nooduitgang. We hebben dus een nieuwe nummer 1 en dat is niemand minder dan Aaron Blommaert. Tezamen met Zoe Livé met Tranen van Geluk. En Aaron Blommaert die treedt ook op tijdens het Rijversfestival in Lievegem. Dat doorgaat op 13, 14, 15 en 16 augustus in Lievegem dus. En Aaron Blommaert die treedt erop op zondag. Dus op zondag om 19 uur Aaron Blommaert Rijversfestival in Lievegem.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20. Ik tel.

De nieuwe nummer 1 deze week dus. Arend Blommaert en Zoë Livey met Tranen van Geluk. En dat in hun derde week. En ze stijgen dus deze week daarmee van 3 naar nummer 1. Bijna het einde van deze Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 28 juni. En zoals elke week heb ik ook nieuwe nummers aan jullie voor te stellen. En ik heb nu een primeur meegebracht. Ja, ja. Want ik heb voor jullie de splinternieuwe single voor Swoop. Het is de opvolger van Met de groeten uit de feestent. En die nieuwe single, wel, die heet Feeling Hot Hot Hot. Swoop kiest de perfecte timing voor de release van hun zomersingle. Dat werd een tropische Vlaamse versie van Feeling Hot Hot Hot van de Merriman, als ik het goed uitspreek. Merriman uit 1988. Tijdens hun vele zomeroptredens zal dit nummer ongetwijfeld voor de nodige ambiance en zwoele vibes zorgen. Ik laat het zometeen op jullie los, dus de nieuwe zomersingle voor Swoop, Feeling Hot Hot Hot. Bedankt alvast voor het luisteren naar deze aflevering. Vandaag waren we toe aan aflevering 52. En de 13e aflevering voor dit jaar. Volgende week een nieuwe aflevering. Vanaf 12 uur. Tussen 12 en 2. Ik zou zeggen, maak er nog een heel fijne zondag namiddag van. Geniet nog een beetje van het mooie weer. En zometeen is er de Classics met Robbie. En ook nog Jan Spees straks om 3 uur met Zo klonk het toen. Veel luisterlot naar hen en ook naar Radio Oostwest. Hier is

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprin. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6:00 in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingene heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmeulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten zonnig, maar later schuiven felle buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. We halen toch nog 32 graden op sommige plaatsen. Morgen opklaringen bij een aangename 28 graden. De dagen daarna blijft het grotendeels zonnig met hooguit een lokale bui, temperaturen rond 25 graden.

Dit zijn de classics. Kiss me quick. While we still have this feeling. Geniet mee op Radio Oost-West. I am a queen for tonight. Classic hits met Robbie.

Fat Boys, samen hier met Chewy Checker en The Twist. En dat was meteen de start voor een nieuwe aflevering van de Classics van de jaren 60 tot en met de jaren 90 hier op Oost-West. Ik wens je een gezellige zondagnamiddag.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

In 1990 maakte Jimmy Somerville dit nummer, een remake in feite van een oude hit van de Bee Gees en To Love Somebody. 1996 dan. Dit is het bangerhart van...

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Roy Orbison, een van zijn dikke hits van heel lang geleden. Nou ja, ik zeg 1960 moet het geweest zijn. Only the Lonely. En laten we nu de motoren maar starten.
1: Ik zeg oeh!

Engelbert Humperdinck en de Spanish Night is over en ook deze classics zijn bijna voorbij. Geniet ervan, van uw zondagnamiddag hier bij Oost-West en graag een nieuwe afspraak de volgende keer. Oh ja, het verlof komt eraan. Dit zijn nog de zomerspulletjes van...

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. In Onderzeel, Vlaams-Brabant, woedt een zware brand bij een industriebedrijf, bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er ontploffingen te horen. De oorzaak van de brand is niet bekend, niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even levensgevaar, maar dat is intussen geweken, zegt de politie. De daders zijn spoorloos, het onderzoek loopt. Consumentenorganisatie Test & Koop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Maar Test & Koop zegt dat het hier gaat om overmacht. Een deel van het festival hebben ze trouwens wel gezien. Ja, Katy Perry was de headliner, maar garanties zijn er niet als je zo'n ticket koopt voor een festival. Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor en als ze dat doen, dan moet je daar als consument blij mee zijn.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Vanmiddag zonnig, later kans op buien met onweer. Maxima toch nog 32 graden. Morgen opklaringen 28 graden. Dagen daarna zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
5: Goedemiddag.
6: Radio Oost-West.
5: Zo klonk het toen. Jan Spees.

Een hele fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo Klonk Het Toen. Mijn naam is Jan Spijs en ik hou het komende uurtje gezelschap met muziek van vroeger en heel vroeger.

Elvis Presley en de Jailhouse Rock. Tijd voor een echte evergreen. Little Anthony stond bekend om zijn opvallende hoog stemgeluid en samen met de Imperials scoorde hij eind de jaren 50 en 60 de ene hit na de andere. Hier is Little Anthony en de Imperials met Tears on My Pillow.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
1: Interieur Verkest uit Wingene.
0: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.
5: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoogduinen en witte vlakken schuin

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlak.

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japan. Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weet.

de Franse Tour op met Edith Piaf en Milor uit 59. En we gaan nu naar de Nederlandstalige kant. Bobbejaan Schoepen, die zong over een hutje op de heide.

Sommige liedjes verliezen nooit hun charme. En dit is er nu zo'n nummertje dat generaties lang is blijven hangen en nog altijd een glimlach oproept. We gaan terug naar 1962 met Bobby Vinton en zijn onvergetelijke Roses Are Red, My Love. Veel luisterplezier.

We gaan terug naar 1954 met een van de grote sterren van het Amerikaanse songboek, Rosemary Clooney. Ze was niet alleen een succesvolle zangeres en actrice, maar ook de tante van acteur George Clooney. Met haar aanstekelijke versie van This Old House, een liedje geschreven door Stuart Hamblin, veroverde ze zowat de Amerikaanse als de Britse hitlijsten. Hier is Rosemary Clooney, This Old House.

0: 3, 4 en 5 juli. De Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden.

En jawel, gisteren maakten we inderdaad bekend wie naar ons Oost-Westfeest van 2027 gaat. Herbert is er terug bij als onze huisartiest. We hebben Hunter Neefs en Gary Hagger. Noteer alvast zaterdag 17 april 2027.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Dit was nog eens de vader van Gunter Neefs, die naar ons Oost-Westfeest komt. Louis Neefs, oho, ik heb zorgen uit 67. We zijn aan het einde gekomen van deze Zo klonk het toen. Geniet nog van deze zondag hier op Radio Oost-West. En we gaan eruit met Vicky Carr en It Must Be Him. Fijne zondag. Bye bye.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprim. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingenen heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.nl.

0: jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt momenteel een zware brand bij een industriebedrijf. Buurtbewoners hoorden ook verschillende luide knallen. Er is een grote rookpluim te zien, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De hulpdiensten in Limburg hebben een loodzware nacht en ochtend achter de rug door het stormweer. De brandweer moest al minstens 115 keer uitrukken in Limburg, vooral voor omgewaaide bomen en afgebroken takken. In Paal bij Beringen sloeg de bliksem in op een hoogspanningsleiding en in Achel werd een Giro 5 uit voorzorg stopgezet. Ook de regio Charleroi werd erg getroffen. Bij een vliegtuigcrash in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 doden gevallen. Nabij de stad Nancy is een klein burgervliegtuig neergestort. Volgens de Franse autoriteiten waren de slachtoffers de piloot en 10 mensen die een parachutesprong wilden maken. Er zijn geen overlevenden. Charlie Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen op de weg. Ze won zojuist de verwachte massasprint en pakt zo de allereerste Belgische titel. Lotte Kopecky finishte als tweede, Sandrine Tas werd derde. De mannen zijn ook aan het rijden, hun aankomst wordt verwacht rond 6:15. Tennisser Zizou Berks heeft geschiedenis geschreven in het Britse Eastbourne. Hij won er zojuist zijn allereerste ATP-toernooi. Berks klopte de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd door de regen, maar is dus vanmiddag succesvol afgerond. Radio Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Jouw regio.
1: Jouw muziek. Radio Oost-West. Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprin. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingene heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmeulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Zon en wolken wisselen af, maar vanaf het oosten onweerswolken. Maxima nog 32 graden. Morgen opklaringen 27 graden. De dagen daarna blijft het voorlopig zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en temperaturen rond een aangename 25 graden.
5: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
7: Hey Bruno.
8: Say, what's up, fellas?
7: Hanging out there.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Interieur Verkest uit Wingenen.
0: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond is er op sommige plaatsen hagel mogelijk met felle windstoten. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Die verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken, meldt de politie. De daders zijn nog spoorloos, het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk, dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong wilden doen. Het is niet duidelijk wat er precies is misgelopen. Thierry Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. De eerste Belgische titel voor Bossuyt. De mannen rijden nog even. Ze komen aan op dit moment. Navi Tian breekt geen poten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. En dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van het zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. Ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer en dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles en eten.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: Zon en wolken wisselen af, maar vanaf het oosten onweerswolken. Maxima nog 32 graden. Morgen opklaringen 27 graden. De dagen daarna blijft het voorlopig zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en temperaturen rond een aangename 25 graden.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprim. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingenen heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Let op, ook vanavond kan het stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. En het is dus opletten op zonnige plaatsen. Aan de kust is er nog wat zon en zijn er nog wat opklaringen. Aan de andere kant van het land bewolkt en dus die kans op onweer. Ook vannacht is dat zo. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En een mooie, normale zomerse temperatuur van 25 graden.
1: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint bij drie was hij sneller dan Jonas Rickaert en Fabian van der Bossen. Hergots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle, zegt de brandweer. Maar er wordt nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig weg. Er hangt nog een grote rookwolk. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BeFast-team naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. BeFast zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat er op 1430 en 50.000 mensen zijn vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn twee lichamen gevonden in een woning, dat meldt HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. Maar het zou kunnen gaan om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. Radio Oost-West, meer bericht. Let op, ook vanavond kan het stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. En het is dus opletten op sommige plaatsen. Aan de kust is er nog wat zon en zijn er nog wat opklaringen. Aan de andere kant van het land bewolkt en dus die kans op onweer. Ook vannacht is dat zo. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En een mooie, normale zomerse temperatuur van 25 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
4: 0468 17 77 20.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprim. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingenen heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Let op, ook vanavond kan het stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. En het is dus opletten op zonnige plaatsen. Aan de kust is er nog wat zon en zijn er nog wat opklaringen. Aan de andere kant van het land bewolkt en dus die kans op onweer. Ook vannacht is dat zo. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En een mooie, normale zomerse temperatuur van 25 graden.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

het station, maar vlinderen nooit op het perron. Er is verboden jachtterrein, ze misten toch hun

wordt gewacht. Wat wenst meneer en krijgt het hier? Kom jij even nu? Mort en Chandon, hun leidmotief.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen, om goed zaken te kunnen doen met de VS, hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten licht gewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Radio Oost-West, meer bericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprin. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingeren heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Radio Oost-West, meer bericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprin. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingene heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmeulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.